0: Gerecht.
1: Een zwaai van aura. Een wissen en gevoel.
0: Knochen en vlees.
1: Een lachen en duft, een staubkorn. Een tränen die fließt.
0: Een herz die schlaft.
1: Für die Welt nur jemand, aber für jemand die Welt.
0: Seelen en geest.
1: Een namen op mijn stein, een Anfang